Zoals meint. I love een van de bekendste Lieder van Elvis Presley. Dat lied is van Mark James geschreven in 1968 en voor het eerst opgeholt en de versie van Elvis kwam 1969 raus en gaf 18 aan de lucht van de nummer 1 zingen aan de USA direct, of aan de USA, moeten dat wel zo. Maar wat zal de geits, ne? We zien niet zo meer schwätzen, zo hat man gesagt, van de lange Zunge, we zien eigenlijk aus der Minute.

Zo was het. En we approchen du temps. En is in houtmiddag, ne, live. Te spijt dat we dat goed zeggen, wel is iemand kine am gang. En door als dan middags mooies kine, dat is niet onmenselijk hij voor 12 uur kunnen zending te maken. Also, noem kine heem, mij gaan eens doen doen, dan eenmaal richtig koffie drinken, dan aan het auto, dan ga je in, geen parking, zichten, af heel afwijd. Zu huis gaan. Zo was het, voor wat, wel, vroom radio die 5 auto van een firma, wat die daar maken, is ook geen ahnung, waarschijnlijk een party belot, irgendwo aan engem bistro. Zo weet dat, mijn noem is Kranzischeren, angeschaut om Radio Belvalet, dat zijn alles Flosken, dat kennt er alles. Maar loze tijd dat het Bomi aan de Bobjes hem schaaf holt, wel lokkend muziek van demons. Duits, Franseisch, Engels, Italienisch, Spanisch, et patati, et patata, aanhoudt tussen 1933 en 2017. Also, wenn du nicht etwas dabei hast für ich, dann weiß ich doch nicht. Wir fangen direkt um mit 1967. Alan Price, The House That Jack Built.

Mecchino italienist, Alessandra Amoroso, senza nuvole. Oni volken, en dat is mijn jaar 2000 anning.

En zo wij de moeds met dit huis Italië. We komen bij den Bobby Darin. En ons gaat erf of zich. Splish, splash.

Of verder just in een hond. Ja. En als eerste, Lippily Little Arrows. Ja.

Ja, dat was natuurlijk niet het originaal, dat was natuurlijk een cover, want het originaal als de riesige Lützeburgse hit Zuang, du alt versoffen Schwein, Zuang, du stinkst nur Brandewein, ne? Dat is het originaal, als sie hun dat irgendwie een tekst eruit gehoord, met die gehaald, en du een film eruit gedreht, ne? Obwohl, ik wist niet, ob den Zuang een brik gebouwd werd. Dat weet ik nog niet, ne? Vielleicht denk mit Gläser, mit Flasche, ich weiß das nicht, das war für eine Menge Zeit. Ne? Tomorrow, Italienisch. Nicola Luca singt euch Luna.

Musikgast nachtje, Musikgast zeventje, Musikgast nongtje en dat al ovend voor 5 uur bis oves Aardauer. Wo, wie werd? Natürlich hier om Radio Belle Vallée. Op 107.fm respectief om www.rbv.fm.